0: Metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer. Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden.

0: uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3e kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: this week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
6: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van Dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluidt zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen. Er zijn vele tientallen vermisten. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er twee omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er twee verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kiks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het nationaal park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse organisatie voor natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. De bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook al een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week 2 films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze 2 films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. Dan zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
4: Yeah. I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

0: om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe Amsterdamse politiechef en Jehova's getuigen op bezoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Petrus Jozef Hyacinthus Maria Holla, beter bekend als simpelweg Peter Holla, is sinds 1 oktober 2024 politiechef van de regionale politie-eenheid Amsterdam. Deze hoofdcommissaris wordt in september 64 en gaat 14 december met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door de 48-jarige Rob van Bree, afkomstig van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die onder andere veel ervaring heeft op gebieden als terrorisme, cybercrime en georganiseerde misdaad. Van 14 tot en met 16 augustus is in Utrecht een congres van Jehova's Getuigen. Van dit zogeheten voor altijd gelukkig evenement hebben zo 3.500 buitenlandse bezoekers gekozen om te overnachten in Amsterdam. Zij zullen minimaal een week in ons land verblijven om naast het event in de Domstad ook nog andere activiteiten te kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld een rondvaart door de hoofdstedelijke grachten. Het totaal aantal bezoekers uit zowel binnen- als buitenland wordt geschat op 36.000. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op

31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website. Jam FM.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
8: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó ten noorden van Valencia rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam FM.
0: Jam FM.
11: Jam
9: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
11: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluid zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuiden.

0: zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er twee omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er twee verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jam.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. Drie jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. Bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Zoja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen. Zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC News dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de 4e hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in 2 thema's: Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants, van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden.
6: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Nieuwe Amsterdamse politiechef en Jehova's getuigen op bezoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Petrus Jozef Hyacinthus Maria Holla, beter bekend als simpelweg Peter Holla, is sinds 1 oktober 2024 politiechef van de regionale politie-eenheid Amsterdam. Deze hoofdcommissaris wordt in september 64 en gaat 14 december met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door de 48-jarige Rob van Bree, afkomstig van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die onder andere veel ervaring heeft op gebieden als terrorisme, cybercrime en georganiseerde misdaad. Van 14 tot en met 16 augustus is in Utrecht een congres van Jehova's getuigen. Van dit zogeheten voor altijd gelukkig evenement hebben zo 3.500 buitenlandse bezoekers gekozen om te overnachten in Amsterdam. Zij zullen minimaal een week in ons land verblijven om naast het event in de Domstad ook nog andere activiteiten te kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld een rondvaart door de hoofdstedelijke grachten. Het totaal aantal bezoekers uit zowel binnen- als buitenland wordt geschat op 36.000. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen. Zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter

Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder-Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: tips of my fingers, I'm feeling good.
1: Beleef de magie van het witte doek.
2: Come experience the amazing illusions of
1: Jam FM at the movies.
3: En goed je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de typische absurdistische Hollywoodfilm Good Luck, Have Fun, Don't Die. Een man uit de toekomst stapt een restaurant binnen en begint de aanwezigen te waarschuwen voor een vreselijke ramp die zich op korte termijn voor gaat doen. Voor de man uit de toekomst is dit al de 117e keer dat hij deze waarschuwing doet en iedere keer loopt het uiteindelijk toch weer fout af met de mensheid. Maar hij weet nu hoe de ideale samenstelling van de groep moet zijn om het gevaar die door een AI-vinding in de nabije toekomst wordt veroorzaakt af te kunnen wenden. Nu alleen nog de uitvoering, waarbij de klok tikt en de mensheid niet echt genegen lijkt om de aankomende ramp af te wenden. In een bizar avontuur moet de uiteindelijk samengestelde groep het opnemen tegen allerlei gevaren om de wereld voor de totale ondergang te redden. De film Good Luck, Have Fun, Don't Die werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een familiefilm met de naam Kangaroo. We volgen in de film de 12-jarige Charlie die een groot hart heeft voor dieren en kangaroes in het bijzonder. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde film waarbij de gevallen televisiepersoonlijkheid Chris Masterman naar de binnenlanden van Australië reist om zijn leven op een rij te kunnen zetten. Maar tijdens een onoplettend ogenblik rijdt hij daar een kangaroo aan en komt zo in contact met Charlie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Charlie en Chris die in de verzorging van de kangaroes een nieuw soort roeping vindt en zo het doel van zijn leven weer helemaal terugvindt. De film Kangaroo werd gekeurd voor alle leeftijden en kun je zelf gaan zien in de bioscoop. Deze week de komische film Good Luck, Have Fun, Don't Die over een man die de wereld wil redden en de film Kangaroos over een weerman die samen met een meisje kangaroes opvangt. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij je nieuwe Jam FM met de Movies. Yeah.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de West-oever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots waarover Oekraïne beschikt slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het Filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluid zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
7: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
8: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. En aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Will Salutem Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. De bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond.

0: Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19.
2: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluidt zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Wilson Lutum Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
6: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
9: Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
7: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Bijzondere expositie Amsterdam UMC en succesvolle eilandjes. Mijn naam is Angelique Spoor. Mirjam Stuur is een veelzijdige dame. Naast haar werk als oncologieverpleegkundige runt de 60-jarige ook een succesvolle fotografieonderneming die zich toespitst op de vrouwelijke intimiteit met onderwerpen als bijvoorbeeld zwangerschap en pasgeborenen. Deze twee werelden komen samen in haar expositie die deze zomer te zien is in de Brummelkamp Galerie van het Amsterdam UMC, waarbij vrouwen met borstkanker op een mooie manier zijn geportretteerd, wat velen steunt bij de verwerking van hun ziekte. 3 jaar geleden werden er 5 drijvende natuureilandjes aangelegd bij Zeeburgereiland. Bedoeling was om een verbinding te creëren tussen de verschillende leefgebieden voor de vele dieren in de omgeving. Die opzet lijkt geslaagd. De lokale wildcamera's hebben naast een otter ook een meerval gesignaleerd. De verwachtingen zijn hoog gespannen qua wat er nog gaat volgen. Ecoloog Geert Timmermans gokt op de insectenetende waterspitsmuis. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. En België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
10: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retinon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+ gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live.
13: Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht.
12: En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe Amsterdamse politiechef en Jehova's getuigen op bezoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Petrus Jozef Hyacinthus Maria Holla, beter bekend als simpelweg Peter Holla, is sinds 1 oktober 2024 politiechef van de regionale politie-eenheid Amsterdam. Deze hoofdcommissaris wordt in september 64 en gaat 14 december met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door de 48-jarige Rob van Bree, afkomstig van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die onder andere veel ervaring heeft op gebieden als terrorisme, cybercrime en georganiseerde misdaad. Van 14 tot en met 16 augustus is in Utrecht een congres van Jehova's getuigen. Van dit zogeheten voor altijd gelukkig evenement hebben zo 3.500 buitenlandse bezoekers gekozen om te overnachten in Amsterdam. Zij zullen minimaal een week in ons land verblijven om naast het event in de Domstad ook nog andere activiteiten te kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld een rondvaart door de hoofdstedelijke grachten. Het totaal aantal bezoekers uit zowel binnen- als buitenland wordt geschat op 36.000. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: van half acht.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Ze staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmeren heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de twee jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
6: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
10: Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retinon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden. En lokaal een tropennacht.
9: En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Nieuwe Amsterdamse politiechef en Jehova's getuigen op bezoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Petrus Jozef Hyacinthus Maria Holla, beter bekend als simpelweg Peter Holla, is sinds 1 oktober 2024 politiechef van de regionale politie-eenheid Amsterdam. Deze hoofdcommissaris wordt in september 64 en gaat 14 december met pensioen. Hij zal worden opgevolgd door de 48-jarige Rob van Bree, afkomstig van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die onder andere veel ervaring heeft op gebieden als terrorisme, cybercrime en georganiseerde misdaad. Van 14 tot en met 16 augustus is in Utrecht een congres van Jehovah's Getuigen. Van dit zogeheten voor altijd gelukkig evenement hebben zo 3.500 buitenlandse bezoekers gekozen om te overnachten in Amsterdam. Zij zullen minimaal een week in ons land verblijven om naast het event in de Domstad ook nog andere activiteiten te kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld een rondvaart door de hoofdstedelijke grachten. Het totaal aantal bezoekers uit zowel binnen- als buitenland wordt geschat op 36.000. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: is weer woensdagavond en ja, we gaan zeker van start met een hele mooie avond. Ik heb heel wat leuke plaatjes voor je meegenomen. Welkom bij A Night to Remember.
1: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raven. A Night to Remember.
0: Wat leuk dat jullie er vanavond weer bij zijn met z'n allen. Of je nu thuis bent, op de bank of waar je ook bent. Of onderweg aan het werk. Dat kan ook nog natuurlijk op deze avond. Bedankt dat je hebt afgestemd. Jullie maken deze uitzending iedere week weer bijzonder. En laten we eerst even terugblikken op vorige week. Wat was dat toch weer een geweldige uitzending. Mijn dank gaat uit naar Rick Brennan, DJ Natasha. Die met hun energie en passie hebben gezorgd voor een fantastische avond. En natuurlijk een groot dankjewel aan iedereen die heeft geluisterd en gereageerd. En heeft meegenoten. En natuurlijk ook Daniel. Ook vandaag bracht de muziek weer hele mooie ontmoetingen. Soms zijn de leukste gesprekken juist de spontane. Daarom wil ik Miguel, Deborah, Peter en Daniel bedanken. Leuk dat we hier bij elkaar zijn vandaag en elkaar zijn tegengekomen. Dat is precies waar muziek om draait. Mensen verbinden. En dan onze eerste plaat van vanavond. Afgelopen weekend heb ik de film van Michael gezien. De bioscoopversie van Michael Jackson. Of je nu al jarenlang fan bent of gewoon zijn muziek waardeert. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel invloed hij heeft op de muziekwereld. En dat ook heeft gehad. Het bracht me weer terug naar een van de grootste klassiekers ooit gemaakt. Billie Jean, daar heb ik het over. Verscheen in 1983 op de legendarische album Thriller. En groeide uit tot een wereldhit. En tijdens het televisieprogramma van Motown 25 liet Michael Jackson voor het eerst zijn beroemde Moonwalk aan de wereld zien. Een optreden dat nog altijd wordt beschouwd als een van de meest iconische momenten uit de popgeschiedenis. En bijzonder genoeg heeft de nieuwe film ervoor gezorgd dat miljoenen mensen zijn muziek opnieuw zijn gaan beluisteren en waarderen. Ik zeg het elke week al, zet hem ietsje harder. Welkom bij A Night to Remember. Mijn naam is MC DJ Raden, hier zo bij Jam FM. Are you ready? We are. Let's go to the one and only Michael Jackson.

En natuurlijk het nummer waarmee ze meteen denken aan de legendarische moonwalk van Michael Jackson. Ik zei het al, ik heb afgelopen weekend heb ik de film wederom gezien. En ja, dan besef je opnieuw hoeveel invloed hij heeft gehad op de muziekwereld. En trouwens nog steeds vandaag de dag. We gaan zo dadelijk even verder met een roots van de DJ-cultuur, om het zo te zeggen. Het volgende nummer is een ode aan de radio en aan de DJ's. En aan de opkomst van hip-hop in New York. Een plaat die nog steeds wordt gesampled en door veel DJ's wordt gezien als een echte klassieker. Ik heb het over de world famous Supreme Team. En

0: right now, right here on Jam FM.
1: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew.
0: This week's hottest track on Jam FM.
2: Hoe kan ik dat nou vergeten dat natuurlijk ook elke week de Hot Jam al klaar staat? Maar één ding staat vast, de Hot Jam kondigt zichzelf aan.

0: Zo gezellig als dat het hier is, hoop ik natuurlijk ook dat het bij jou is waar je ook bent. En mocht je op dit moment lekker aan het barbecuen zijn of onderweg van huis, dat kan natuurlijk ook. En dat met deze heerlijke hot jam van deze week. Ik bedank de crew die deze plaat weer heeft gevonden. En zo dadelijk kom ik weer bij je terug.
1: Jam FM, always smooth and funky. This is the

We blijven natuurlijk nog even in de wereld van de muziekgeschiedenis, want de volgende plaat komt uit de tijd waarin radio, hiphop en de DJ-cultuur samen een hele nieuwe beweging begonnen te vormen. En de World Famous Supreme Team waren pioniers uit New York. Hun radioshow op WBY groeide uit tot een begrip en bracht energie van de straat. Nieuwe muziek en de kunst van het draaien naar duizenden luisteraars toe. In 1994 kwam daar Hey DJ uit, een nummer dat een ode werd aan de mensen achter de draaitafels. Aan de DJ's die de muziek lieten en laten leven, de sfeer bepalen en mensen samenbrengen. Dus voor iedereen achter de draaitafel en natuurlijk hier ook voor de draaitafel in de studio, ik zou zeggen, en die passie voor muziek hebben, ja, ook voor jullie en onderweg, ik zeg het weer, gooi die volume alsjeblieft open. Maar één ding staat vast. Als jouw rechtervoet ook mee gaat bewegen, ik betaal hem niet. Want ik heb er zelf nog eentje thuis liggen. Maar hij is wel voor jou. Hier is Hey DJ. Welkom bij A Night to Remember.

0: beland op dit moment. The World Famous Team. Mocht je juist zijn ingeschakeld, welkom. Je luistert naar A Night in Remember hier zo bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden en we hebben hier hele gezellige gasten in huis. En ook die nogmaals welkom, Deborah en Peter.
1: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM. Always smooth and funky. This is Jam FM, 104.9 FM.

Ik hoef alleen maar even naar buiten te kijken. En ik zie dat het nog steeds heerlijk mooi weer is. De zomer weer, en dat betekent natuurlijk dat veel auto's er weer blinkend bij staan. Maar eerlijk is eerlijk, heb jij je auto al gewassen? Of stel je dat nog even uit? Ik vroeg het hier zojuist al binnen even aan onze gasten natuurlijk. En dan krijg je een bepaald automerk te horen. En dan heb ik zoiets van, ja, als je dat kan rijden, dan moet ik de extended versie gaan draaien. In plaats van de korte. Want ze rijden geen mini hoor. Dat sowieso. Het volgende nummer was daar precies bij. Een heerlijke klassieker uit 76. Ik heb het over Rolls Royce. Geschreven door Norman Whitfield van de gelijknamige film. En de plaat werd wereldwijd een enorme hit. Dit is Car Wash.

toe komen. Niet om je ego te vergroten, dat hoop ik dan. Maar wel om je auto te wassen. Zodra ik ga van een klassieker verder met een heerlijke R&B groove. De volgende artiest die brak ook wereldwijd uit met This Is How We Do It. Maar er is wel meer dan dat ene grote succes. Samen met Lapper Lecrae laat Montel Jordan de andere kant van zichzelf horen. When I'm Around You is een warme, positieve track over liefde, vertrouwen en de rust die je voelt als je bij iemand bent die echt belangrijk voor je is. Leun lekker achterover van Montel Jordan featuring Lecrae met When I'm Around You.

En met dit soort dingen heb ik natuurlijk altijd wel als je samen in de auto zit en je gaat ergens heen samen. Dat je zoiets hebt van, oh yeah, let's go. When I'm around you. En hoe lekker is het wel niet om iets samen te kunnen delen en beleven. Dat is toch wel het mooiste wat er is. Samen dingen ondernemen.

0: DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar moeder. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. En treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Eerste bewoners trekken in flexwoningen Amstelvoorde en Duivendrecht startpunt voor Kennel Parade Amsterdam. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste bewoners hebben deze week de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in Amstelvoorde. Woningcorporatie IJmere heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige P-buslocatie aan de hoek van de Holtenbergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonplaats, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste inwoners. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten worden vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten richting de binnenstad, waar aankomende zaterdag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride, die al sinds 8 juli bezig is. Afgelopen weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de twee jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: met MC DJ Raiden. A night to remember.
1: Zo lekker in Alkier natuurlijk, ook in de studio. En dat zeker met onze gasten Deborah en Peter. En dan krijg je opmerkingen. Nou, ik moet je zeggen, ik pissel wat in mijn broek hier zo. Maar hij gaat hem een keertje krijgen. En ik weet zeker dat als ik hem nog een keer ga uitnodigen, dan haal ik hem tevoorschijn hoor. Ja, hem natuurlijk. Dus niet wat anders. Dat laat ik aan jullie over, jullie imagination. Maar dit, wat ik nu zeg, is allemaal de schuld van Peter. Laat ik het daar wel ophouden. In de heren, hoor. Wacht maar, je gaat hem krijgen. Oké, en ook voor de mensen natuurlijk die hier en daar aan het luisteren zijn. Welkom, ik kreeg zo dadelijk een berichtje uit Sicilië dat Sicilië ook aan het meeluisteren is. Welkom jullie ook en ik wens jullie een hele fijne vakantie. Spanje bij deze ook en natuurlijk ook Amerika en al onze andere luisteraars buiten Nederland om. Welkom terug naar het nieuws. Hopelijk ben je weer helemaal bij, want we gaan zo dadelijk gewoon weer lekker door met de muziek. We trappen het volgende uur zo dadelijk af met een echte dansklassieker en dan neem ik je mee terug naar 1983. Ik heb het over Shannon en zij scoorde met Let The Music Play een wereldhit en het nummer wordt gezien als een van de grondleggers van de freestyle en electro dance sounds. Meer dan 40 jaar later is het nog steeds een vaste waarde op de dansvloer. Ja, wat moet ik dan eigenlijk nog meer zeggen? Ik hoop dat die plek waar je nu bent ook jouw omgeving is. En dat ik daar wederom weer een dansvloer van en kan gaan maken. Ben jij er klaar voor? Ik in ieder geval wel. En deze ook. Huh, in de heren, hè? Let The Music Play is hier. Shannon komt eraan.

Zoals je weet heb ik het vaak genoeg gehad over onder andere een kleine club in Zandam. En dat was Damacht. En dit was ook zo'n avond dat als je binnenkomt rond een uurtje of 11, je bent fris, je bent gedoucht, je hebt een lekker luchtje op. En je komt natuurlijk met je fresh clothes in de club.

binnen. En dan in ieder geval hoor je deze tune, deze sounds. En dan heb je natuurlijk zoiets van, let the music play. Ik heb hard gewerkt. This is my life. I wanna dance and I wanna live. En dat ook met de aankomende Gay Pride. Dan mag dat ook gebeuren. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Hier zo bij Jam FM.

Zo met Let the Music Play. En u hoort het gebrommel op de achtergrond. Ja, dat is zoals het gaat, eenmaal als het gezellig is. Een echte klassieker uit 93 die nog altijd garant staat voor volle dansvloer. En dat met haar krachtige stem en aanstekelijke beat zette Shannon de Freestyle Sound definitief op de kaart. We blijven nog even in de jaren 80, maar schakelen wel over naar een heerlijke mix van soul, funk en R&B. En dan heb ik het over One Way. En dat was een Amerikaanse funkband die vooral bekend werd door hun strakke grooves en onweerstaanbare baslijnen. Ja, die heb je al lang niet van mij gehoord, hè. In 1985 brachten ze Let's Talk uit. Een nummer met een relaxte vibe. En een boodschap die eigenlijk altijd actueel blijft. Soms begint alles gewoon met een goed gesprek. Zoals dat van ons hier zo op het plein met Deborah en Peter.

0: heb ik vroeger wel eens goed geluisterd naar de tekst. En ik zong vooral mee natuurlijk, fonetisch. En ik weet niet hoe dat met de jeugd van tegenwoordig gaat. En speciaal uit Horen, een bepaalde naam heb ik gehoord, Ezra. En dan mag je zelf wel teksten schrijven, maar dan moet je wel weten waar het over gaat. One Way stond in ieder geval bekend om een heerlijke mix van funk, soul, R&B. En dat was in de jaren 80 hun vaste naam van de Amerikaanse hitlijsten. Hun strakke ritmes, warme blazers en aanstekelijke grooves maken hun muziek nog altijd geliefd bij liefhebbers van funk, R&B. En ik weet zeker dat ik zeker niet de enige ben, hoor, die dat fonetisch heeft meegezongen. En daar kwam je gewoon op hele andere teksten uit. Denk daar maar eens even over na. Daniel, hoe zat het eigenlijk bij jou? Heb je ook vroeger...
1: Nou, ik wist bij deze plaat heel duidelijk waar het over ging, hoor. Dat was de tijd dat ik naar de camping ging.
0: Naar de camping?
1: Ja, dan was ik 15 of.
0: Wat deed je? Dan ging je toch barbecuen?
1: Nee, we gingen naar de camping en daar, ja, op een gegeven moment ging het over die drieletterige dingen hebben met leuke meisjes.
0: Oh, dat dus, ja.
1: Heb jij dat niet meegemaakt toen je 15 was?
0: Beetje nee,
1: experimenteren,
0: nee.
1: Uitzoeken, wie ben je, wat...
0: Nee, ik probeerde in ieder geval rond die tijd wel een treinkaart te bemachtigen waar je 4 dagen mee op stap kon.
1: Tienertour, dat heb ik ook gedaan.
0: Ik mocht de deur niet uit. Nee, dat ging hem niet worden, want als dat was gebeurd, dan was ik op hele andere plekken wel terechtgekomen, denk ik, ja.
1: Ik heb nog ergens in Epe, was het?
0: Epe?
1: Op een camping in de lokale disco gedraaid.
0: Oké. Okay.
1: Een campingdisco.
0: Ja?
1: Ik kan je niet voorstellen, maar dat waren dan alle campinggasten, ongeveer 20.
0: Ja, leefde het wel, hè?
1: En dan moest je Meatloaf draaien.
0: Oh,
1: en,
0: shit.
1: Ja, dat soort dat muziek.
0: Dat soort
1: nummers. Ja.
0: Nee, daar zou ik er net niet op te wachten. Net zoals op het
1: er lag ook niet meer in het singlebakje daar.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Maar ik heb wel lol gehad. Ja,
0: ja, ik ook. Maar kijk, weet je, met sommige nummers, ik zei het zojuist al. Dan stond ik bijvoorbeeld in de challenge en dan was het knock in the booth. En ik heb zoiets van, ik heb gewoon een tijd gemist. Terwijl ik daar gewoon op die dansvloer heb gestaan. Want knocking the booth, dat had ik zoiets van, dat ging over laarzen. Nou, niet dus. En ik dacht ook dat het gewoon over drank ging. Niet dus.
1: Nee, we gingen knocking the boots.
0: Nou, we denken zelf net zoals Let's Talk About Sex.
1: Ja.
0: Dus ik heb wat gemist. Griet Titelaar daarentegen niet. Dat heb ik wel meegekregen. Maar dit heb ik toch wel gemist. Ik heb het wel ingehaald, hoor.
1: Wij hebben een plaat die gaat over Oude Kerk en Amstel. Kunnen we nu die draaien? Maar dat is Cruising de Oude Kerker Plas. Die gaan we wel eens een keer laten horen aan onze gasten buiten de uitzending om. Dat is echt heftig. Ja.
0: Moet dat echt buiten de uitzending? Want ik vind het wel iets...
1: Als hij hier is, mag je hem draaien. Hij is heftig, hoor. Afgelopen zondag nacht.
0: Nou ja, maar wacht even. Hij past wel in ieder geval bij het dagelijks leven en hetgeen wat betreft de Gay Pride. Want zaterdag sta ik natuurlijk ook op de boot. Ik sta op boot 15 samen met DJ Natasha. Daar hebben we het over gehad. Daar kom ik zo dadelijk ook even op terug in 2 uur. Maar hij past er echt wel degelijk bij.
1: Ja, nou, dan moet ik even kijken of hij hier aanwezig is.
0: Ja, nou, dan gaan we zo dadelijk
1: even opzoeken. Explicit.
0: Explicit.
1: Ja.
0: Ja, nou, net zo explicit als dat Ezra nu gaat schrijven daarin, horen. Met een nieuw stukje papier, heb ik zo dadelijk begrepen. Dus dat
1: Ezra, is dat een familielid van jou?
0: Ja, dat is daar dus. Ja.
1: Oh, 12 jaar dus.
0: Nee.
1: 17, oh, dan begrijpt hij dit.
0: Wacht even.
1: Ja.
0: Had ze een microfoon of niet?
1: We kunnen een microfoon naar beneden halen. Ja,
0: zat er wel in. Kijk, daar is ze.
2: Ja, Ezra is 17.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dus hij kan dit handelen.
1: Nou, welkom Ezra hier bij Jam FM.
0: Peter kan het ook handelen, geloof ik, hè?
1: Oh, trouwens, voor een 17-jarige radio, dus is heel raar. Het is geen Spotify-playlist.
0: Nee.
1: Nee, gewoon iemand anders bepaalt jouw plaatjes.
0: Ja, ja. Nou, bij deze dus.
2: Heerlijk.
1: Ja. En die lullen er ook nog wat slap doorheen.
0: Ja, zo gaat het hier. Ik ga eens even kijken wat ik nog meer voor jullie heb klaarstaan. Want we gaan zo dadelijk naar het 9 uur nieuws. Maar dan heb ik in ieder geval nog 2 nummers voor je staan. Ik ga eens even kijken. Misschien dat ik even ga husselen. Maar dan hoor jij welke het is.
3: The earth has music for those who listen.
4: Let's jam.
5: Jam FM.
6: Don't stop!
7: Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
5: Yeah.
8: 104.9. Smooth and funky. You're tuned into the jam.
9: What people do for money.
0: And that is all lekker.
9: What people do for money.
0: Ook hoe dat is gegaan met de aankondiging hiervan. Dit is What People Do For Money, Define Sounds. En ik heb het al vaker genoeg gezegd dat ik wel eens op het Leidseplein of waar dan ook die Electric Boogie heb mogen vertalen, verkondigen, dansen en doen voor het publiek. En dat met dit nummer, What People Do For Money, geldt vandaag de dag nog steeds. Luister goed en zeker Esra, want dit is iets wat jouw future gaat.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: waarschuwing nog steeds, om het zo te zeggen. Money is a killer, laat ik je dat wel zeggen. Mocht je juist zijn ingeschakeld, je luistert naar A Night to Remember. Ik ben MC DJ Reden en we hebben hier hele gezellige gasten. En dit was What People Do For Money. Het is een boodschap van wat er vandaag de dag allemaal nog steeds gebeurt. En dat geld niet altijd alles is, maar wel wat mensen daar allemaal voor doen. En dat het je meer kost dan vriendschappen. Vanmiddag zag ik ook nog een filmpje waarin werd gezegd van: als mij geld wordt gevraagd, kan ik het beter geven dan lenen. Want op het moment dat je het leent, krijg je er alleen maar ellende van. Want mensen betalen het niet terug. Denk daar maar eens over na. Ik kijk eens even naar de tijd. Ik had er nog eentje voor je staan. Baby Talk van Alicia. Maar dan ben ik bang dat ik, wat de tijd betreft, jullie tekort gaan doen. En we hebben natuurlijk nog een uur. Ik ga over naar het nieuws en dan horen jullie mij zo dadelijk terug. Welkom bij A Night to Remember. Mijn naam is MC DJ Reden. Deborah is hier, Peter is hier en Daniel ook. En jullie ook, daar waar je ook bent. Hey Ezra, ben jij nog steeds bezig of ben je aan het schrijven? Tot zo dadelijk.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
11: Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Amsterdamse VR-film naar Italiaans filmfestival en crackverslaafde bij Artis. Mijn naam is Angelique Spoor. De virtual reality film Amsterdam 1652, die kijkers een beeld schetst van onze hoofdstad in de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw, is genomineerd voor het filmfestival van Venetië. Het project is een van de 30 deelnemende internationale producties die meedingen naar de overwinning van de zogeheten Venice Immersive. Geïnteresseerden kunnen deze circa 45 minuten durende ervaring beleven in het eerste culturele VR-museum van Nederland, Enter, aan de Oosterdokskade. Sietske Rijpkema van Ja 21 trekt aan de bel over crackverslaafden die woonden in de omgeving van Dierentuin Artis. Er wordt melding gemaakt van een volledig kampement, voorzien van een complete huisraad, half verstopt in de bosjes. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema dat er niet meer gehandhaafd wordt op personen die op straat slapen. Naar verluidt zijn er genoeg mensen in de stad die bepaald niet blij zijn met deze situatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: eerste uur, want met dit heerlijke zomerweer is het natuurlijk wel een moment om even uit je stoel te komen. Zet je ramen open, draai de volumeknop een stukje verder en maak je klaar om te gaan bewegen. Want als er één nummer is dat de dansvloer gegarandeerd in beweging krijgt, dan is het wel deze. Ik heb er eentje uitgezocht vannacht en ja, deze moet ik toch wel echt wel voor je draaien als ik kijk naar buiten met dit mooie weer. En dan stel ik me voor dat je misschien nog wel lekker aan het barbecuen bent, of dat de kolen nog lekker aan het nagloeien zijn, of dat je net van het toilet afkomt en geen kwartje hebt neergelegd, maar in ieder geval weet wel hoe het werkt. En dat ook hier zo bij Jam FM. Let op, want jullie dansvloer is natuurlijk wel veranderd en gegarandeerd dat ik deze in beweging ga krijgen. Dan is het wel met deze begin jaren 90 veroverde CNC Music Factory de hitlijsten met hun onweerstaanbare mix van dance, house en hip-hop. Dus niemand, en dan zeg ik ook niemand, mag stil blijven zitten, ook al ben je aan het rijden in de auto. Schud je hoofd, maar vooral niet je rechtervoet, want dan ga je een boete krijgen. En ik heb het al gezegd, die ga ik niet betalen, want ik heb er zelf nog eentje thuis liggen. Begin in ieder geval bij al te bewegen en zorg dat je gordel een beetje losser zit, dat je kan gaan beginnen. Ben jij er klaar voor de tweede uur? Welkom bij A Night to Remember. Dit is MC DJ Raiden voor jullie bij Jam FM met Gonna Make You Sweat.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

CC Music Factory met Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Een absolute dance klassieker uit 90 die wereldwijd de hitlijsten bestormde. Produced duo David Cole en Robert Sevillis wisten als geen andere house, dance en hip-hop samen te brengen tot een onweerstaanbare sound. Een plaat die na al die jaren nog steeds elk feest in beweging krijgt tot vandaag de dag. We houden de sfeer lekker in en schakelen zo dadelijk over naar een andere heerlijke R&B groove. Ik heb het over Deja en die scoorde halverwege de jaren 90 met You Don't Appreciate My Love. En dat is ook wel echt iets hedendaags.

tegenwoordig moet je ze ook echt maar de kost geven als ik het heb over You Don't Appreciate My Love. En misschien ben je wel onderweg en luister je nu naar Jam FM. Welkom, je hoort de heren al lekker brommen hier zo links van me. Maar dit is Deja hier zo.

Je luistert naar Magic in You en van Husky featuring Natalie Conway. Een heerlijke soulful houseplaat waarin de warme vocalen van Natalie Conway perfect samengaan. Met een diepe zomerse productie van Husky, zo'n nummer dat je meeneemt naar een zonsondergang zoals we nu hebben op een strand of een relaxed lounge. We schakelen zo dadelijk over naar een absolute klassieker uit 1997. Ik heb het over Puff Daddy and the Family, scoorde met Been Around the World een wereldhit. De track bevat een bekende sample uit All Around the World van Lisa Stansfield en ademt de luxe en succes uit waar Sean Combs destijds onbekend stond. Voordat wij hem leerden kennen met zijn olie. Tegenwoordig staat Sean Combs beter bekend als Diddy of Puff Daddy. Helaas vooral in het nieuws vanwege zijn juridische problemen. En dat is wat ik bedoelde, gekscherend met de olie. Hij is veroordeeld op 2 federale aanklachten, terwijl hij van enkele zwaardere aanklachten werd vrijgesproken. En daarnaast lopen er nog verschillende civiele rechtszaken. En blijft er veel media-aandacht rond zijn persoon. Wat er in de komende tijd nog naar buiten komt, zal moeten blijken. Het is verstandig om de lopende juridische procedures hun beloop te laten hebben en niet vooruit te lopen op hun uitkomsten. Maar vanavond zetten we de actualiteit even opzij en luisteren we naar de muziek die een hele generatie heeft genoemd. En dan heb ik het over Been Around the World van Puff Daddy and the Family.

sample van Lisa Stansfield en natuurlijk ook iemand anders. Hoor je deze? Die tune? Wie was het ook alweer? Ik ga er zo dadelijk op terugkomen. Een nummer dat altijd symbool staat voor de glans, de hip-hop geluid en de jaren 90 en de opkomst van zijn platenlabel natuurlijk. We gaan zo dadelijk terug naar 1988, een jaar en een nummer dat zijn tijd ver vooruit.

0: binnen van mensen die onderweg zijn en die lekker aan het genieten zijn via DAB Plus 5. Want daar zenden we natuurlijk ook uit en dat is heel mooi om te zien. En ik ben benieuwd welke beeld ik ga krijgen met Nana Cherry van Buffalo Stance.
1: Will you sit down? Scratching and give me a beat?

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
4: Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar moeder. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe.
3: En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Nomineren voor Young Amsteland Awards kan vanaf nu. Een aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel groeit beperkt. Mijn naam is Emilie van Steen. Jongeren uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en de Ronde Venen, die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen vanaf nu genomineerd worden voor de allereerste Young Amsteland Awards. Deze nieuwe jaarlijkse awards zijn een initiatief van stichting Will Salutem Foundation en hebben als doel jongeren die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En het aantal woningen met zonnepanelen in Ouder Amstel is vorig jaar beperkt toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geanalyseerd door energiebedrijf Zonneplan, kwamen er 79 installaties bij. Daarmee beschikt inmiddels 32% van de woningen in de gemeente over zonnepanelen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

van de grootste zomerhits aller tijden. Opvallend genoeg klinkt het nummer vrolijk en zonnig, maar de tekst heeft een verrassend serieuze achtergrond. Die gaat over een strand na een nucleaire explosie. En dat contrast tussen de opgewekte melodie en de donkere boodschap maakt het nummer juist zo bijzonder. Maar vanavond denken we gewoon aan zon, zee, strand en natuurlijk het vakantiegevoel. Jouw vakantiegevoel, eindelijk daar waar je bent. Dat je dik hebt verdiend. En dat speciaal voor jou.

Een kleur of een cover vol souvenirs. En wie herinnert zich niet de verhalen van mensen die naar Benidorm gingen en met iets meer dan alleen een kater terugkwamen? Dat brengt ons naar een nummer met een knipoog en een hele serieuze boodschap. Ik neem je mee terug naar 1986, want in die tijd bracht Cool Moe Dee Go See the Doctor uit. Het was een van de eerste hip-hop nummers die openlijk aandacht vroeg voor veilig vrijen en het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen. In een tijd waarin daar nauwelijks over werd gerept, was dat behoorlijk vooruitstrevend. Here is Cool Moe Dee met Go See the Doctor.

En dat is echt geen souvenir. Dan heb je toch echt iets van back to reality. En dan heb ik het niet over achter je oren krabben hoor. Maar wel op andere plekken. Ik zie al verschillende bewegingen van de andere heren. En dat heeft ook wel iets. En zeker als je naar de naam kijkt van hun programma. De SOA. Of Amsterdam. Laat ik je maar gelijk uit die bubbel halen. Want wie kijkt er wel niet naar uit? Net zoals op je werk regelmatig even naar de klok kijkt. Totdat het tijd is om naar huis te gaan, houden veel mensen ook de kalender goed in de gaten. Want zodra het rond de 20ste is of de 24ste van de maand, begint het te kriebelen. Ik heb het over payday. En wat doe je als het salaris weer binnen is? Misschien lekker uit eten, een terrasje pakken, shoppen of gewoon genieten van het feit dat de rekening weer even voller is.

Ontspannen momenten en misschien wel een massage op zijn tijd. Precies die vibe zit in de titel van deze klassieker. In 1990 bracht Johnny Gill Rob You The Right Way uit met zijn krachtige stem en de typische New Jack Swing sound van producers Jimmy Jam en Terry Lewis maakte hij een nummer dat wereldwijd de harten van R&B liefhebbers veroverde. Dus maak jezelf comfortabel, draai de volume nog iets hoger en geniet van deze smooth groove. Ik heb voor je klaarstaan Johnny Gill met Rob You The Right Way.

ik één ding wel voorop stellen. Mocht jij een massage willen, je kan het me natuurlijk altijd vragen. I got a lotion for your motion.

0: Jam FM.
1: Waar je ook bent, natuurlijk, je kunt een feestje overal bouwen. Thuis, op vakantie, op het strand of onderweg. En zolang de muziek aanstaat, is de sfeer natuurlijk ver weg. Nooit ver weg, om het zo te zeggen. En voordat we verder gaan, wil ik iedereen bedanken die de avond heeft beleefd, meegeluisterd, heeft genoten. En niet alleen hier in Nederland, maar ook alle luisteraars die vanuit het buitenland hebben afgestemd. En natuurlijk wens ik iedereen die dit weekend de Pride gaat vieren een fantastische tijd toe. Geniet van de vrijheid, de gezelligheid en de muziek. En ook ik ben erbij, samen met DJ Natasha op boot 15. En wie weet zien wij elkaar.

0: sluiten ze dadelijk af met een heerlijke R&B-klassieker.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datumwarmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Jam, Jam,
8: wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

6 minuten over 10 hier in Amsterdam. We hebben het studio mengpaneel tafel weer omhoog geschroefd. Van maat dwerg naar volwassen maat. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Oftewel, als Raymond het zegt, de SOA van Amsterdam. Het is lekker warm. Krabben helpt niet vanavond, jongens.

0: Richie Family, totaal opnieuw ingespeeld. De track heeft een hele nieuwe keyboardlijn gekregen. Totaal nieuwe Moog. En is een stuk heftiger geworden.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

0: Nighttime, Fear City, Year 85.
1: Tyrese hoorde je. I Like Them Girls. Je hoorde de Nureddin remix. En is nu te koop op Bandcamp. Dus zoek hem op, Tyrese, I Like Them Girls. Dit is nieuw.

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis op Dorpsplein in Duivendrecht en hoofdkantoor 50PLUS naar Duivendrecht verhuisd. Mijn naam is Emilie van Steen. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht opnieuw in het teken van de kermis. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement in zijn huidige vorm georganiseerd. De kermis vindt plaats op een deel van de Telstarweg en op het Dorpsplein in Duivendrecht. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de supermarkt en de omliggende winkels. Welke attracties precies naar Duivendrecht komen, blijft nog een verrassing. De organisatie maakt de komende periode via sociale media stap voor stap het programma bekend. En het landelijke hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Daarmee is Oude Amstel de thuisbasis geworden van de landelijke partijorganisatie. In 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergadering op de nieuwe locatie plaats. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

muziek uit 1983. Uit de oude doos van Tissing en Helling. Uit Cardiff, Wales. Dit is Selena Duncan. Een heerlijke plaat. Uit 83, zoals gezegd. Straks nog meer oude meuk, maar nu eerst een nieuwe muziek. Geproduceerd door The Soul of Amsterdam. Binnenkort verkrijgbaar. Je hoort hem vooralsnog exclusief hier op Jam FM. Lorenzo Rivers. And What of a Kind Love.

Manu. Hier op Jam FM. Geproduceerd door de maatjes Titsing en Helling. The Soul of Amsterdam.

0: geen goede nieuwe muziek is, dan produceren we het zelf. En over nieuwe muziek gesproken, er is toch wel iets heel erg goed. En die draaien een paar weken achter elkaar. MJ Soul. Nou, ga er maar voor klaarzitten.
1: Yeah, girl.

Dit is de 2026. Save the Robots. En Johan Titsing remix van I Really Don't Need No Light. Het origineel natuurlijk uit 82 van Jeffrey Osborne. Back to back. MJ Soul. En Don't You Ever Stop Believing. En dat is natuurlijk spiksplinternieuw. En hoe creëer je hits? Door tracks vaker te draaien natuurlijk. Tijd voor nieuwe muziek. Tom Braxton en Castella. En So Far Away. Maar jij bent natuurlijk dichtbij de radio gekluisterd hier op Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

3 minuten over 11. Welkom bij uur 2 van de Soul of Amsterdam. Andreas Helling, Johan Titsing. En wat hebben we hier? Een remake, jawel. Je verwacht het niet, hè? Dit is Gail Adams. And let's go all the way. Dit is de Mike and Tess edit. En er zit een heel mooi lang intro op. En een hele andere beat. De track is echt volledig opnieuw opgebouwd. Stuk sneller geworden, stuk funkier. Dan de oude dance classic uit 1980 van Gail. André zei het al, morgen komt de nieuwe Jeffrey Osborne uit. You really don't need no light. Die ga je veel horen hier op Jam FM.

Wat een geweldige track. We gaan terug naar de jaren 80. Met de grote King of Soul. Mr. Luther Vandross. Dit is de Sweetest One. En niet zomaar een uitvoering. Dit is de splinternieuwe Chess Summers 2026 edit. En die is alleen gemaakt voor zijn eigen DJ sets. De bas is wat aangescherpt, de intro's is anders. En ook de beat is enigszins sneller dan het origineel. Je hoort hem hier bij de Soul of Amsterdam, exclusief. Straks, Bernd Boden samen met Tony Mac. En die gaan nog een stukje verder met Luther.

Luther Vandross from the 80s. We gaan naar Duitsland. We gaan naar Bernd Boden, oftewel DJ 1B. Samen met vriend van de show, Tony Mac. En die hebben ook een poging gedaan om Luther te benaderen. Dit is Love Will Change. En dat is verrassend goed.

Love will change everything. DJ B1. Met on vocals Tony Mack. Tijd voor de funk. The whole funk and nothing but the funk. Dit is een 1-2'tje tussen Spanje en Argentinië.

Ian Macphail, Midas Touch, Stay With Me. De laatste van mij is eveneens splinternieuw. We gaan naar Engeland. Doen we met Martina Lea, featuring Ricardo Williams. Right here, right now.

Jam FM, always smooth and funky. En dat doen we met Body uit 1987, de zusjes Francina, Leticia en Peggy Bodie.

En de volgende nieuwe plaat staat alweer klaar. Dat is Corey Ronell. Yeah.

prachtige nieuwe single van Miss Melba Moore uit New York. Geproduceerd door Ronnie van de groep Dayton. And love wins every time. En zo is maar net tijd voor muziek van de voormalige zangeres van The Sound of Blackness.

van bijna 10 jaar terug. NSB van The Sound of Blackness. And I can't explain it. En daarvoor Melba Moore and Love Wins Every Time hier op Jam FM. En we naderen zo'n beetje het einde van The Soul of Amsterdam hier. 2 tracks te gaan. En de eerste staat alweer klaar en dat is Royal Funk. Get ready for some serious funk.

De Duitsers ook funk kunnen maken, dat bewijst Royal Funk. Super geile Duitse funk, ja. En het nummer heet The Power Sucker. Ik verzin het niet. De laatste track staat klaar en het is een hele mooie ballad. We hebben hem eerder gedraaid. Nicole Henry. And everything is just fine volgens haar.

Michael Henry hier op Jam FM and everything is just fine. Nou, we doen gewoon nog één plaatje dan. Gewoon nog eentje. Waarom? Omdat het kan. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Volgende week zijn we er niet. Althans live. We zijn er wel, maar niet live. De week daarop weer wel. Dank voor het luisteren.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.